ben niet aan de zon. En ik ga daar niet de schotten bij de dan doen. Ik ga het niet aan de zon. En ik ga het niet aan de zon. En ik ga het niet aan de zon.